0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubering met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Over de inhoud van het nieuwe Iraanse voorstel is nog niets bekend. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert ooit uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalde voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden voor de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1 race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie van de Grand Prix heeft de wedstrijd naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbui. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer in het midden en noorden van het land regen- en onweersbuien, met lokaal ook kans op hagel en harde windstoten. De komende uren nemen de buien af. De komende dag is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Trump verwacht niet dat het nieuwe Iraanse voorstel acceptabel is. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig niet terug. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalt voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. En het is niet voor het eerst dat er een grote artiest staat op het strand van Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1 race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer in het westen en noorden buien met kans op onweer. In de rest van het land droog bij 10 tot 15 graden. De ochtend begint straks droog, maar in de loop van de dag nemen de buien weer toe met ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag. Militairen nadat de Britse kanselier kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De Amerikaanse oorlog heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. Een autobrand heeft vannacht veel schade veroorzaakt aan een aantal woningen in Hoogeveen. De auto stond geparkeerd onder een carport. De brand sloeg over naar meerdere woningen. Volgens de veiligheidsregio kunnen de bewoners voorlopig niet terug. Niemand raakte gewond bij de brand. De inzet van buitenlandse brandweerlieden is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat liet minister Van Wil van Justitie en Veiligheid gisteravond weten. Belgische, Franse en Duitse ploegen werden ingezet bij een natuurbrand in Weert. Die brak donderdagmiddag uit, maar is inmiddels onder controle. Wel zit er nog altijd veel hitte in de grond. In Rotterdam is een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde stevige regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position mag starten. Het weer bewolkt met in het westen en noorden nog kans op een bui. Het is een graad of 13. Komende ochtend begint droog, maar in de loop van de dag nemen de buien toe, met opnieuw kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam afgelopen vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. Op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro heeft Shakira een gratis concert gegeven. Zo'n 2 miljoen mensen kwamen af op het optreden. Het is voor Shakira het grootste concert ooit. De gemeente organiseerde het concert en verwacht dat het veel geld oplevert voor de lokale ondernemers. Het is niet voor het eerst dat er een grote artiest optreedt op het strand. Onder meer Lady Gaga en Madonna gingen Shakira voor. Bij de kwalificatiewedstrijd voor de Grand Prix van Miami is Max Verstappen gisteravond als 2e geëindigd. Kimi Antonelli werd 1e en start daarom vanaf de pole position. Verstappen is blij met de kwalificatie. Dit seizoen startte hij nog niet eerder zo ver vooraan. De Formule 1 race in Miami is vanwege slecht weer vanavond 3 uur eerder dan gepland. Het is dan om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer wisselvallig met wolken en af en toe buien. Vanochtend in het oosten nog wat zon, maar daarna neemt de bewolking toe. Vanmiddag meer regen en ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Na het weekend bewolkt en zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. In Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig nog niet terug. En de oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er al vroeg in de ochtend om een goede plek op het strand te krijgen. De gemeente betaalde voor het concert. De verwachting is dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden op de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. Dan nog het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer. En dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen, maar hij verwacht niet dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal bij de VS. En over de inhoud van het nieuwe voorstel is nog niets bekend. De politie heeft 2 mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij die wedstrijd vanaf de 2e positie. Dan het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand geregeld. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan de Italiaan Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond, vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dat zorgt voor vertragingen bij nieuwbouw, terwijl er in de praktijk niet altijd risico's zouden zijn voor de gezondheid. Volgens juristen worden er op een klein deel van de landbouwgrond bestrijdingsmiddelen gebruikt. De gemeenten willen daarom dat er nieuwe regels komen. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op de Sjiïtische militie Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand regelmatig. President Trump wil nog meer militairen terughalen uit Duitsland dan de eerder aangekondigde 5000. Hoeveel precies heeft hij niet gezegd, maar het zou gaan om fors meer. Trump kondigde de terugtrekking vrijdag aan, mogelijk omdat hij boos is op de Duitse bondskanselier Merz, die afgelopen week kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lemon. De weduwe van John Lennon, Yoko Ono, kon de woordgrap niet waarderen en maakte daar daarom bezwaar tegen. Dan het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt ongeveer 20 graden. Op morgen een wisselvallige dag, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. Verschillende ramen zijn ingegooid met bakstenen en ook de deur van het gemeentehuis is beschadigd. Verder zijn er stickers geplakt van de Nederlandse vlag met daarop het woord corruptie. Het gebeurde even voor 2:00. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas regelmatig geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. Ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. 4 op de 10 docenten geeft aan dat sommige leerlingen de ernst van de jodenvervolging bagatelliseren. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lennon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen en gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien, ook kans op onweer, het wordt dan ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig en 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Met vandaag in ons programma de overdenking en muziekkeuze van dominee Jorik Bremers uit Nijverdal. Ook vandaag weer van harte welkom bij ons programma Ecclesia. We wensen u een heel fijn luisteruur toe.

Het Kyrie Eleison, de aanroep over de goddelijke ontferming, uit het requiem van de IJslandse componist Sigur Sæfarsson. U hoorde het koor van de Clare College uit Cambridge onder leiding van Graham Ross. Sir Michael Tippett, geboren in 1905, overleden in 1998, is een van de bekendste Britse componisten van de 20e eeuw. Zijn meeste muzikale composities zijn bepaald door een aantal ingrijpende gebeurtenissen in de 20e eeuw. Namelijk de beide wereldoorlogen, de economische crisis van de jaren 20 en 30 en de daaruit ontstaande werkloosheid. Zijn oratorium Child of Our Time, Kind van onze tijd, brengt deze indrukken heel duidelijk tot uiting. In dit werk geeft hij een ontroerende visie op de gruweldaden van de nazi's ten opzichte van de Joden. Typerend in dit werk zijn de 5 spirituals, zogenaamde oases van stilte, door hemzelf zo omschreven. In ons programma Zo'n oase van stilte, Deep River. U hoort de 16 onder leiding van Harry Christophers.

Deep River uit het oratorium Child of Our Time van Sir Michael Tippett. De componist Carl Jenkins drukte zijn bewondering uit voor dominee Martin Luther King in zijn compositie He Had a Dream. Het werk bestaat uit twee delen. Eerst de Engelse tekst, He Had a Dream that all mankind could live together in peace and harmony. En ook nog een gedeelte uit Jesaja 40, de versen 4 en 5. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd. Laat ruigland vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen. De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De Heer heeft gesproken.

Het Rundfunkkoor Berlin en de London Symphony Orchestra in He Had a Dream van Carl Jenkins. Een ode aan Martin Luther King. Het is tijd voor de overdenking en muziekkeuze van Dominee Bremus. Zijn muziekkeuze? 4 liederen uit het liedboek Zingen en Bidden in Huis en Kerk. En wij beginnen met: Zal er ooit een dag van vrede, zal er ooit bevrijding zijn?

De profeet Jeremia, hoofdstuk 6, de versen 13 tot en met 16. Want iedereen, van groot tot klein, is op eigen voordeel uit. Van profeet tot priester, ieder pleegt bedrog. Ze verklaren de wond van mijn volk, licht om te genezen. Ze zeggen, alles gaat naar wens. Nee, niets gaat naar wens. Schamen zij zich voor hun wandaden? Integendeel. Ze weten niet wat schaamte is. En daarom komen ze ten val. Als ik met hen afreken, gaan ze allen ten gronde. Zegt de Heer. En dit zegt de Heer. Je staat op een kruispunt. Kijk goed. Vraag naar hoe de oude wegen liepen. Welke weg loopt naar het goede? Sla die weg in en vind rust. Maar zij zeggen, dat doen we niet. We luisteren naar een lied, wat ook een gebed is. Lied 756, Laat komen, Heer, uw Rijk.

Vrede, vrede, maar er is geen vrede. Moedeloos kun je ervan worden. Het gebrek aan vrede in onze tijd. Duizenden en tienduizenden vallen links en rechts, maar vrede is er niet. Een duurzame vrede, werkelijk recht, echte barmhartigheid. Het lijkt zo verschrikkelijk ver weg, in ons eigen land. Maar ja, dat is nog maar ons land, met onze problemen. Gaza en Israël, Rusland en Oekraïne, Soedan en de Congo, Iran, Libanon en zoveel andere landen wereldwijd waar oorlog woedt of mensenrechten zo wreed worden geschonden. En het beangstigende is misschien wel dat we eraan lijken te wennen. Wie zou er raar van opkijken als je 's ochtends wakker wordt, nu.nl opent en oh, er is weer een land binnengevallen, er is nog een conflict bijgekomen. Ik word er zelf wel eens hopeloos en verslagen van. Wekelijks, hoeveel zal er niet gebeden worden voor de vrede? Wereldwijd, plaatselijk, in onze binnenkamers, bij ons in de kerk ook. Aan de andere kant, hoeveel demonstraties, marsen en petities worden niet gehouden voor de vrede? En het haalt voor onze ogen zo weinig uit. Hoeveel Nobelprijzen voor de vrede zijn er niet uitgereikt, maar de conflicten niet opgelost? Bellende wereldleiders, handdrukken, beloften van bestanden, vredestoespraken, mooie toespraken in de VN over vrede en recht en mensenrecht, symbolische stemmingen, steunbetuigingen, maar vrede, er is geen vrede. Er zijn simpelweg te veel belangen die spelen, te veel profijt van oorlog en onrecht. We komen er steeds meer achter, recht en internationaal recht, het functioneert alleen bij de gratie van de grootte der aarde die je tijdelijk, helaas vooral in eigen belang handhaven. Want als het niet hun belang is, dan wordt het gewoon aan de kant geschoven. Veto erop. En is het wel in hun belang, of kan het gebruikt worden tegen een ander, dan moet het uiteindelijk overeind worden gehouden. Misschien een beetje heel cynisch dit verhaal, en ik hoop dat de luisteraar me dat kan vergeven. We worden weer stil op 4 mei, gedenken de gevallenen, de vele slachtoffers uit onze eigen vaderlandse geschiedenis. Worden stil voor onze eigen bevrijding. De offers en de slachtoffers die gebracht zijn om die vrijheid te krijgen. We zullen horen dat vrijheid niet goedkoop is. En dat is het ook niet. We zullen horen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. En dat is het ook niet. Dat we leven in onzekere tijden. En diep van binnen weten we het allemaal. We worden vast opgeroepen om waakzaam te zijn. Op elkaar te letten. Ons voor te bereiden. We zijn stil. Hopelijk uit eerbied en respect. Maar dan barsten de feesten los. Alsof vrijheid vooral betekent kunnen feesten. En 6 mei gaan we weer over tot de orde van de dag. Hoe diep zit dodenherdenking? Dat die offers echt gebracht zijn voor onze vrijheid nog bij ons. En hoe diep zit bevrijdingsdag bij ons?

Hoe kunnen we zo vieren als voor zoveel in de wereld bevrijdingsdag zo ver weg lijkt? Hoe diep zit dan dat echte verlangen naar vrede en recht in ons hart? Shalom, shalom, we één shalom. Irene, Irene en pu estin Irene. Zo staat het in Jeremia, in het Hebreeuws en in het Grieks. Vrede, vrede, maar er is geen vrede. Of je mag het ook vertalen met, waar is dan de vrede? Zo spreekt de profeet Jeremia namens de Heer tot het volk van Juda. Want ook toen was er een tijd van oorlog en dreiging van oorlog. En ook van corruptie en moreel verval. Een tijd van een hele hoop mooie woorden. En er waren mensen opgestaan. Ze noemden zich profeten die zelfs namens God dachten te spreken. En ze zeggen het, we hebben het gelezen. Alles gaat naar wens. Er is vrede, alles komt goed. Mooie woorden. En ondertussen ging alles naar de vernieling. Het recht werd gebroken. Langzaamaan kwamen de Babyloniërs steeds dichterbij die volk na volk verslonden. Het werd een tijd van doen waar je zelf zin in hebt, ten koste van anderen. Tja, je hoeft niet ver te zoeken, omdat dat één op één bijna over te zetten is naar onze tijd. Overal oorlog om ons heen, maar alles kwam naar wens. Er is toch vrede? En dan God. God die is ziedend kwaad over de laksheid van zijn eigen volk. De laksheid, de lauwheid, het uitbuiten van de armen, de onderdrukte, de kwetsbaren. Via Jeremia roept hij het uit. Iedereen is op eigen voordeel uit. Iedereen pleegt bedrog. Zelfs de geestelijke doen eraan mee. De weg naar het goede leven inslaan, dat doen ze niet. Dat kruispunt slaan ze over. God is ziedend over dat ze hun ogen maar gesloten houden. Het geringachten van de oorlogsdreiging overal om hen heen. En dan ook nog eens een keer zijn naam eraan vuil maken. Door te durven te spreken over vrede en dat alles naar wens zou gaan. De weg naar het goede, de weg van de vrede, die wordt niet ingeslagen. Zijn de keiharde woorden van Jeremia namens God. God. De eeuwige, het hoogste ideaal waaruit je leeft. Of wat maar als God in jouw leven kan functioneren. Het wordt smetgebracht, het wordt bedoezeld als we spreken van goedkope vrede. De naam God wordt tot een aanklacht voor ons. Als ondertussen onrecht en schending van rechten wordt bedreven. De naam God wordt toch eigenlijk misbruikt als onze eigen wegen niet op de weg van de vrede en het recht staan. Als wij zelf vooral uit zijn op eigen voordeel en bedrog. We vragen ons misschien wel af, ja, maar waar is God dan in dit hele gebeuren? En ik weet het eerlijk gezegd vaak ook niet. Ik weet maar een paar dingen. Ik weet dat God niet veranderd is. Ik weet dat Gods mening over onrecht in de wereld niet veranderd is. En ik weet dat God er geen genoegen mee neemt met onze goedkope woorden en mooie praatjes. En ik weet ook dat God al helemaal niet wil als wij zijn naam voor ons karretje spannen in de naam van een schijnvrede en een schijnrecht. Dat we God gebruiken voor ons geopolitieke karretje. Je zult de naam van de Heere je God niet ijdel, niet zomaar gebruiken. En natuurlijk is het voor ons makkelijk om met het vingertje te wijzen. Afhankelijk waar je religieus en politiek staat, hen aan te wijzen, hen te veroordelen, waarvan wij vinden dat zij schuldig zijn aan oorlog en onrecht. Met daarbij de hoopvolle ondertoon. Is deze leider weg, deze godsdienst verslagen, dit volk verdreven, deze partij, ja dan zal er vrede en recht zijn. Waarbij vervolgens weer aan alle kanten de Allerhoogste erbij wordt gehaald. Maar zo makkelijk laat Jeremia ons niet wegkomen. En zo makkelijk laat Jezus ons ook niet wegkomen. Jeremia kijkt als het ware ook ons aan en zegt, maar wat doe jij dan? Ga jij wel de weg van de vrede? Ga jij wel de weg van het recht? Jezus vraagt het ons, hoe zit het dan met die balk in jouw ogen? Hoe zit het dan met jouw inzet voor vrede en recht, met de kwetsbaren? Hoe kijk jij naar je naaste? Behandel jij anderen ver weg en dichtbij, zoals je zelf ook behandeld wilt worden? Nee, de Bijbel laat ons profetisch nooit wegkomen
met kijken naar een ander. Het roept altijd ook weer die blik naar onszelf. Wat doen wij met vrede en recht, juist in deze dagen van mei? Ondanks mijn soms de kop opstekend cynisme wil ik me daaraan vast blijven houden. Want als ik dat appel van vrede en recht verlies, als ik die hoop daarop loslaat, waar zijn we dan? Dan geven we het op. Dan geven we zomaar mensen en onze aarde op. Dat kunnen we toch ook niet laten gebeuren? We moeten blijven herdenken. We moeten vrijheid blijven vieren. En we moeten in het klein en in het groot ons blijven inzetten voor vrede en recht. En ik vind dat ook een van de taken altijd weer van de kerk in deze tijd. Profetisch. En dat wil niet zeggen de toekomst voorspellen. Het betekent ontmaskeren wat er aan de hand is in deze tijd. Dat we net als Jeremia de goedkope woorden, de valse vrede ontmaskeren, het schijnrecht ontmaskeren. Met Jeremia leren zeggen, er wordt gesproken van vrede, er wordt gesproken van recht, maar er is geen vrede, er is geen recht. Niet om te zeuren, niet omdat we het altijd beter doen of beter weten, maar omdat dat de realiteit is. En echte vrede en recht nog moet komen. En we dus geen genoegen kunnen nemen met minder. En als christen blijf ik dromen. Dromen van een koninkrijk. Een vredesrijk, beloofd. En ook al onder ons gekomen in die ene, de vredeskoning. Ik blijf dromen van dat rijk. Waar recht wordt gesproken en aan alle recht wordt gedaan. Waar oorlogstuig definitief wordt omgesmolten tot gereedschap. Laat komen, Heer, uw rijk. We luisteren nu naar lied 709. Een lied wat past bij de bevrijdingsdag. Nooit lichter ving de lente aan dan toen uw hand ons volk bevrijdde.

U hebt geluisterd naar de overdenking en muziekkeuze van dominee Bremers uit Nijverdal. Nog één verzoek van hem, dat is lied 1008, Rechter in het licht verheven.

Vandaag ook in Ecclesia, gebed voor vrede van Franciscus van Assisi. Lord, make me an instrument of thy peace. Ik wil u graag een gedeelte uit dit gebed voorlezen. Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede. Waar haat is, laat mij liefde zaaien. Waar er sprake is van letsel, vergeving. Waar twijfel is, geloof. Waar wanhoop is, hoop. Waar duisternis is, licht. En waar verdriet is, vreugde. U hoort het Engelse vocaal ensemble Polyphony onder leiding van Stephen Layton.

Leid gij mij, wees mijn bevrijder en breng mij naar het vaderland. In de dreigende woestijnen zoek ik naar uw vaste hand. Guide me, O thou great Redeemer. U hoort het koor van de Wells Cathedral.

eindigen ons programma Ecclesia met een tekst van Maarten Luther uit 1529. Verleih uns Frieden, gnädiglich. Geef ons genadig vrede, Heere God, in onze tijd. Er is immers niemand anders die er voor ons is dan u alleen. Dan u alleen, onze God. U hoort Gospel Fire uit Berlijn.

En met de Luttekst Verleih uns Frieden gnädiglich, Heer, geef ons vrede, zijn we aan het einde gekomen van ons programma Ecclesia. Deze keer voor u gemaakt door dominee Jorik Bremers, Benno ten Katen en Kees de Velde Hartsnorst. Bedankt voor het luisteren. Nog een hele goede zondag toegewenst. Wij hopen er weer te zijn. Volgende week zondag met een nieuwe Ecclesia. Graag tot volgende week zondag.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. De glazen pui is aan diggelen en zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. Ook zijn er stickers geplakt van de vlag met daarop het woord corruptie. Dat gebeurde allemaal even voor 2 uur. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas geregeld geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. En ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. In Bretagne en Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lennon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen. Ze gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer vanuit het zuidwesten, meer bewolking en regen. Het is 16 tot 20 graden. In het oosten en noordoosten kan het nog 23 graden worden. En daar vanmiddag ook kans op stevige regen- en onweersbuien. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

U luistert naar het programma Radio Regio Klassiek via Radio 350, Hofstreek Omroep en Hoi FM. Welkom luisteraars, fijn dat u weer luistert. Mijn naam is Ben Prins, samensteller en presentator, en de techniek wordt verzorgd door Remco van der Maat. Het thema van deze uitzending is klassieke muziek vanuit een breed perspectief. En dat betekent dat u vandaag kunt genieten van juweeltjes uit de rijke geschiedenis van de klassieke muziek, waarbij in elk werk de nadruk ligt op een bepaald muzikaal aspect, zowel instrumentaal of vocaal. En dat kan een symfonieorkest zijn, een pianoconcert, koormuziek, balletmuziek en natuurlijk operafragmenten. En niet te vergeten de vocale hoogstandjes. De eerste muziek is van Antonín Dvořák, de componist die zich net als zijn collega's uit de Tsjechische nationalistische heropleving vooral met opera bezighield. Naast de vele symfonische werken die hij schreef, zoals zijn beroemde celloconcert. En dat draaien we vandaag niet, maar we laten wel u genieten van het Poco Allegro uit de Bagatelle opus 47, hier uitgevoerd door het Panocha Quartet, een combinatie van muziekinstrumenten die u in de concertzaal amper tegenkomt.

Ja, dit was de voormalige herkenningsmelodie van het bekende Afro-Tros Radio 4-programma Een Goedemorgen Met. U hoorde het Poco Allegro uit De Bagatelle, opus 47 van Antonin Dvořák. Hier uitgevoerd door het Panocha-kwartet. In het volgende werk, gecomponeerd door de zogenaamde Rode Priester uit Venetië, zoals zijn bijnaam luidde, Antonio Vivaldi, die exileert net als in de tijd waarin hij dit werk streef. De castraat of de countertenor, vooral vanwege de voorkeur voor zogenaamde kopstemmen van de Rooms-Katholieke kerkvorsten. U hoorde nu het Andanto Modalto uit zo'n Salva Regina, RV 616. De uitvoerende zijn de countertenor Andrea Scholl samen met de Australian Brandenburg Orchestra onder leiding van dirigent Paul Dyer.

Antonio Vivaldi was de componist van dit andante molto uit zijn Salve Regina RV 616. Het werd uitgevoerd door Andreas Scholl samen met de Australian Brandenburg Orchestra onder leiding van Paul Dyer. De nocturne is een vorm ooit ontwikkeld door de eerste componist John Field. En Frédéric Chopin schreef tijdens zijn bijna gehele werkende leven vooral nocturnes, zoals u wellicht zult weten. Vandaar ook de vele opusnummers. Uit zijn nocturne nummer 19 in E, opus 72, hoort u nu de vlammende uitvoering op de pianotoetsen van de fameuze Arthur Rubinstein.

Ja, luisteraars, een perfecte uitvoering, zoals dat heet, van deze nocturne nummer 19 in E, opus 72 van Frédéric Chopin. Uitgevoerd door wie anders dan de beroemde Arthur Rubinstein. De Nederlandse celliste Querine Viersen heeft een voorkeur voor de suites van Johann Sebastian Bach. En ze speelt deze dan ook het liefst in kerken, zoals ze zelf zegt. Want ze zei, alleen daar kan ik de diepte in en daar komt de volle schoonheid tot haar recht. Overigens is de volgende opname, de derde suite van Bach, bijgenaamd Allemande, in een studio opgenomen. Oordeelt u zelf hoe naar uw mening deze uitvoering klinkt.

De cello stond centraal in de zojuist beluisterde opname van de derde suite, bijgenaamd Allemande, van Johann Sebastian Bach. Hier uitgevoerd door de bekende Nederlandse celliste Quirin Viersen. Nadat hij in een tijdsbestek van 19 jaar 36 opera's, had geschreven, stopte Gioachino Rossini met componeren op die leeftijd. Toch waagde hij het om daarna nog eenmaal een muziekstuk te componeren dat hij zelf de zonde van de oude dag noemde. Een bezielend religieus koorwerk onder de naam De Petite Messe Solennelle. Hier wordt het uitgevoerd op Radio Regio Klassiek door de King's Consort onder leiding van dirigent Robert King. Luister maar eens naar het Kyrie uit deze mis.

Giacchino Rossini was de componist van het Kyrie uit de Petite Miss Solennelle, uitgevoerd door de King's Concert onder leiding van dirigent Robert King. Uit het tot nu toe gedraaide werken in ons programma Radio Regio Klassiek heeft u kunnen opmaken wat wij bedoelen met klassieke muziek vanuit een breed perspectief. Grote orkesten, kleine samenstellingen. En dan hebben we het nu ook over een kamermuziek. Want dat hoort er natuurlijk ook als detail volledig bij. Wolfgang Amadeus Mozart schreef zijn serenade, Kugelverzeichnis 361, in B-flat majeur, bijgenaamd de Grand Partita, in het jaar 1781. En het is tot nu toe het meest beroemde kamermuziekwerk voor deze combinatie-instrumenten. Hier samengebracht door het Amati-ensemble uit Salzburg. En zij spelen voor u het Menuetto Allegretto.

Uit het kraampartita van Mozart werd het Minuetto Allegro gespeeld door het 9-koppige Amati-ensemble, onder leiding van de Israëlische in de Verenigde Staten wonende violist Gil Sharon. Om de diversiteit van de klassieke muziek nogmaals te benadrukken, nemen we u mee aan de hand in ons programma voor een beroemd operakoor, namelijk het koor en natuurlijk met het orkest van de Accademia Nazionale di Santa Cecilia uit Italië, onder leiding van de Japanse dirigent Myung Woon Chung, in een feest der herkenning. Want u kent het vast allemaal. Ik bedoel natuurlijk het slavenkoor uit de opera Nabucco van Giuseppe Verdi.

Na pensiero Sul Ali Dorate, met als Nederlandse bijnaam tegenwoordig gevangenenkoor, uit de aria van de wereldberoemde opera Nabucco van Giuseppe Verdi, het koorkest van de Accademia Nazionale di Sanati Sicilia, onder leiding van Myung Woon, zorgden voor de perfecte uitvoering. Bij het hierna volgende perspectief staat de toevoeging balletmuziek vermeld. U gaat namelijk nu luisteren naar het pas de deux uit het ballet in twee acten Giselle van Adolphe Adam. Dat is de naam van de componist. En de Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding van de dirigent Sir Neville Mariner, hebben plaatsgenomen in de orkestbak om u te laten genieten. Luistert u maar eens.

deed de ogen dicht, luisteraars, en u luisterde naar de muziek. In verbeelding zag u twee balletdansers het pas de deux dansen uit de balletmuziek. Natuurlijk de naam Giselle van de componist Adolf Adam. De uitvoerenden waren die Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van haar beroemde dirigent Sir Neville Mariner. Neem een groot symfonieorkest en zet er een beroemde Nederlandse pianist bij. Voeg ze samen en je hoort het Adagio una poca mosso uit het vijfde pianoconcert van Ludwig van Beethoven. Beste luisteraars van Radio Regio Klassiek, applaus voor het Norrköping Symphony Orchestra onder leiding van dirigent Andrew Parrott met als solist Ronald Brautigam op piano.

U luistert naar het programma Radio Regio Klassiek via Radio 350, Hofstreek Omroep en Hoi FM. Welkom luisteraars, fijn dat u weer luistert. Mijn naam is Ben Prins, samensteller en presentator, en de techniek wordt verzorgd door Remco van der Maat. Het thema van deze uitzending is klassieke muziek vanuit een breed perspectief. En dat betekent dat u vandaag kunt genieten van juweeltjes uit de rijke geschiedenis van de klassieke muziek, waarbij in elk werk de nadruk ligt op een bepaald muzikaal aspect, zowel instrumentaal of vocaal. En dat kan een symfonieorkest zijn, een pianoconcert, koormuziek, balletmuziek en natuurlijk operafragmenten. En niet te vergeten de vocale hoogstandjes. De eerste muziek is van Antonín Dvořák, de componist die zich net als zijn collega's uit de Tsjechische nationalistische heropleving vooral met opera bezighield. Naast de vele symfonische werken die hij schreef, zoals zijn beroemde celloconcert. En dat draaien we vandaag niet, maar we laten wel u genieten van...

De componist was onmiskenbaar Ludwig van Beethoven. En de naam van het werk, natuurlijk uit de vijfde symfonie, het Adagio un poco mosso. Uitvoerende waren het Norrköping Symphony Orchestra samen met solist op piano Ronald Brautigam. Tijd nu in het programma Radio Regio Klassiek voor een bekend muzikaal duo. U namelijk gaat luisteren naar de pianiste Marta Engerich samen met de cellist Misha Majski. Zij spelen nu in een transcriptie voor cello en piano de sonate voor viool en piano van de componist César Franck. Ook al was Franck een Belg, zijn vioolsonate die hij op 64-jarige leeftijd schreef klinkt heel erg Frans en doet ons denken aan composities van Claude Debussy.

Een vioolsonate in een niet-alledaagse transcriptie voor cello en piano. Dat was de sonate voor viool en piano in A van César Franck, hier uitgevoerd door Martha Eggerich op piano samen met de cellist Misha Majski. Laten we zingen, zingen uit volle borst, met Schubert. Dat schreef Schubert's vriend Johan Herbeck in 1866. Luister maar goed, beste luisteraars, en laat de vrolijke klanken van de liederencomponist Franz Schubert over u heen komen. U hoort hier het lied Zur guten Nacht, Deutsch 903, opus 81. En u hoort één bariton, vier mannenstemmen en een klavier. Samen vormen ze het Amakkoord-ensemble van dirigent en tevens pianist Erik Schneider. Oh.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yesh Yılgız van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yesh Yılgız reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in Duitsland nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt hij dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yesh Yılgız verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland blijven. Op dit moment heeft de VS 39.000 militairen in Duitsland. In IJsselstein in Utrecht is vannacht het gebouw van het gemeentehuis vernield. De glazen pui is aan diggelen, er zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is het een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. En ook zijn er stickers geplakt van de vlag met erop het woord corruptie. Het gebeurde allemaal even voor 2:00 vannacht. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïnse leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon. Dan wordt het 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Yeshil Gus van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yeshil Gus reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in dat land nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt ze dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yeshil Gus verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland zullen blijven. In Frankrijk zijn twee migranten omgekomen. Ze probeerden om met een bootje het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Het gebeurde vannacht vlak voor de kust bij Boulogne-sur-Mer in Noord-Frankrijk. De motor van het bootje viel uit, waardoor de 82 migranten doelloos ronddommerden. Toen het bootje weer op het strand aanspoelde, bleek dat twee vrouwen waren overleden. Volgens de autoriteiten zijn zij door verstikking om het leven gekomen. 16 mensen raakten gewond. De familie van de Iraanse mensenrechtenactivist Narges Mohammadi maakt zich nog altijd grote zorgen over haar gezondheid. Ze werd vrijdag vanuit een gevangenis in het noordwesten van Iran met spoed naar een ziekenhuis gebracht vanwege ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Maar volgens haar familie krijgt ze daar niet de juiste zorg. In december werd Mohammadi opnieuw opgepakt na kritiek op het Iraanse regime. Meer dan de helft van de onbekende oorlogsslachtoffers op het Nationaal Ereveld Loenen is geïdentificeerd, dat zegt de Koninklijke Landmacht. Op de begraafplaats liggen 4000 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog begraven. Militairen, maar vooral burgers die zijn omgekomen bij onder meer bombardementen en in concentratiekampen. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het dan gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze zeven landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend, omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen. Kan ook gaan onweren, het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

Groningen brandt er dag en nacht wel licht. En ook de kroegen gaan er nooit echt dicht. Ik kan niet zeggen of het waar is of niet. Maar het schijnt dat je vanuit de ruimte Groningen ziet.

Zeppen in de gemeente Rijsewolde is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voorzitter Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bezorgd dat het asieldebat in Nederland steeds verder ontspoort. In een bericht op LinkedIn schrijft ze geschrokken te zijn van opnieuw vernielingen aan het stadhuis, dit keer in IJsselstein. Vorige week waren er rellen bij het gemeentehuis in Loosdrecht. Dijksma roept gemeenten op om zich aan de spreidingswet te houden, zodat de opvang van asielzoekers rechtvaardig wordt verdeeld. En Dijksma zegt ook dat geweld en intimidatie niet passen in een democratische rechtsstaat. Minister Jesselgus van Defensie heeft in het tv-programma WNL op zondag gereageerd op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. Jesselgus vindt dat we het hoofd koel moeten houden. De minister zegt dat de Amerikaanse krijgsmacht zwakker wordt bij een vertrek. Ze denkt dat de meeste Amerikaanse militairen voorlopig blijven. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand ging een toetjesbedrijf in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting, zegt de politie tegen Omroep Gelderland. In het centrum van Leeuwarden worden de spelers van Cambuur gehuldigd. Dit seizoen promoveerden ze naar de eredivisie. De spelers en staf reden met een open bus door de stad. Langs de route stonden veel mensen ondanks de regen. Op een groot plein in de stad staat een podium waar ook Leeuwarder artiesten gaan optreden. Eerder werden de spelers van ADO Den Haag al gehuldigd. Zij eindigden op plek 1 in de eerste divisie. Cambuur op plek 2. En het weer bewolkt en kans op stevige regen- en onweersbuien. Het is 16 tot 20 graden. Vanavond minder buien en vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag mogelijk buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het gemeentehuis van IJsselstein is vannacht een politieagent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Dat was na protesten tegen de opvang van asielzoekers. Relschoppers maakten bewakingscamera's onklaar en schoten vuurwerk op de politie af. De agent die gewond raakte hoefde niet naar het ziekenhuis. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand gingen toetjesbedrijven in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. 7 van de aangesloten landen gaan vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra produceren. Het effect daarvan op de markt is nog onbekend, omdat de straat van Hormuz nog altijd dicht is. De Vereniging van Weekdieronderzoekers heeft bekendgemaakt dat de vampierslak is uitgeroepen tot internationaal weekdier van het jaar. 15.000 mensen stemden op de slak, die bloed zuigt bij vissen. De vereniging wil meer aandacht voor ongewervelde dieren. De wetenschappers buigen zich nu over de vraag waarom die vampierslak zo eet. Feyenoord heeft een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Het ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2-zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam-Heerenveen eindigde in 0-2. Dan het weer. Ook vanavond buien, soms met onweer. Het is 16 tot 20 graden. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een woningbrand. Het vuur ontstond vanmiddag even voor 4 uur. Op beelden is te zien dat de vlammen uit de woning slaan. Inmiddels is de brand geblust en de woning is uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in Oldenzaal kon ontstaan. Twee familieleden van de overledene ademden rook in. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de straat van Hormuz is een vrachtschip onder vuur genomen, meldt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer daar in de gaten houdt. Het onbekende schip zou zijn aangevallen door verschillende kleine vaartuigen, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Iran heeft zich niet verantwoordelijk gesteld voor de aanval, maar waarschuwde eerder wel dat de doorvaart in de straat streng wordt gecontroleerd. Het Eurovisie Songfestival probeert landen die zijn afgehaakt weer terug te krijgen. Festivaldirecteur Green zegt tegen Nieuwsuur dat er ook met Nederland gesprekken worden gevoerd. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Omroep Avro Tros doet dit jaar niet mee vanwege deelname van Israël. Green belooft strenger op te treden tegen politieke pogingen om de uitslag van het festival te beïnvloeden. De kogel in het kogelwerende vest van de agent die werd neergeschoten bij het Correspondents' Dinner was inderdaad van de verdachte. Dat zegt de aanklager. Vorige week probeerde een man de gala-avond in Washington met president Trump binnen te dringen met wapens. Daarbij heeft hij volgens de aanklager een agent neergeschoten. De agent heeft het overleefd. Wielrenner Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. De Sloveen boekte in de 6e etappe zijn 4e ritzege. De slotetappe van ruim 178 kilometer ging over een heuvelachtig parcours en eindigde met een klim. En het was voor Pogacar zijn 8e seizoenszege. Het weer, ook vanavond buien, soms met onweer, vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een brand in een tussenwoning. Het vuur ontstond even voor 4 uur vanmiddag. En op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning sloegen. Inmiddels is de brand geblust. De woning is helemaal uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan. Dat wordt nu onderzocht. 2 familieleden van de overledene hebben rook ingeademd en zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Eurovisie Songfestival gaat streng controleren op politieke inmenging. Festivaldirecteur Martin Green zegt dat in Nieuwsuur. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Vorig jaar won Oostenrijk, maar Israël kreeg toen de meeste stemmen van het publiek. Later bleek dat een Israëlische overheidsinstantie een grote campagne voerde om op de Israëlische inzending te stemmen. Dit soort activiteiten zullen we absoluut niet tolereren, zegt Green, zonder concrete maatregelen te noemen. Een bulkschip in de straat van Hormuz is aangevallen door meerdere kleine vaartuigen. Dat zegt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer in de gaten houdt. Er is niemand gewond geraakt. Of Iran achter de aanval zit, is onduidelijk. Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. In de Eredivisie heeft SC Twente met 2-2 gelijk gespeeld tegen AZ. AZ scoorde op de valreep, nog de gelijkmaker. Twente plaatst zich daardoor niet voor de voorronde van de Champions League. Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles eindigde zojuist in 2-2. Eerder vandaag had Feyenoord een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam. Heerenveen eindigde in 0-2. Het weer, ook vanavond buien, soms met wat onweer. Vannacht kans op nevel en mist en een graad of 11. Morgen zon, maar in de middag weer kans op stevige buien. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Oud Anders. In de eerste helft van de vorige eeuw liepen er een paar componisten rond in Rusland die tevens geweldige pianisten waren. We noemen er twee, Rachmaninov en Prokofjev. Van die laatste, die zo snel kon spelen dat hij wel een mitrailleur leek, laten we u in deze uitzending twee delen uit zijn pianosonate nummer 2 horen. Het eerste deel, de scherzo Allegro Marcato, heeft u zojuist gehoord. Later in ons uurtje presenteren we u nog een ander deel dat nog wat heftiger is. De Russische pianist Yevgeny Korolev is hier de uitvoerder. De vier leden van de beroemde rockgroep 10cc, een band die voornamelijk in de jaren 70 namaakte, waren alle begaafde multi-instrumentalisten en zangers. Iedereen kent natuurlijk het nummer I'm Not In Love van hen, maar we draaien nu iets anders, namelijk de song Rubber Bullets. Het kwam in 1973 uit op hun naar zichzelf vernoemde debuut 10cc. Gaat u luisteren.

Dimitri zegt het volgende over de Belgische formatie Aranis. Aranis is een Vlaamse muziekgroep die een mix speelt van klassieke muziek, folk, jazz en rock. Oprichter van de groep is contrabassist Joris van Vinkenrooyen. En ze doen het heel aardig, deze mensen. Iets met de smaak en kleur van Aranis hebben we eigenlijk niet in Nederland. Of althans niet meer. U hoort hun nummer Ayla van het album Roquefort uit 2010.

de legendarische jazzartiest Chet Baker, die zo jammerlijk aan zijn einde kwam na een val uit het raam van het Prins Hendrik Hotel te Amsterdam, bleef zijn leven lang geweldig trompet spelen, ook al had hij te kampen met een ernstige heroïne- en cocaïneverslaving. Hij durfde het experiment ook aan, zoals we nu bewijzen met het nummer Salsamba dat hij maakte samen met het Bota Bertellian Quartet. Hij ging hier dus op de Zuid-Amerikaanse tour.

Hoe mooi kan klassieke muziek worden met een compositie voor harp van de Duitse vioolvirtuoos Louis Spohr? Ja, waarom dan iets voor harp, vraagt u zich af? Wel, dat komt omdat hij trouwde met de harpiste Dorette Scheitler. En dus vond hij het tijd worden om eens voor een ander instrument dan de viool te componeren. Hoe goed hij dat deed, hoort u in zijn Fantasia C-moll, opus 35. En, oh ja, Spohr leefde van 1784 tot 1859. Dat ligt dus alweer een tijdje achter ons. De uitvoerende harpiste is hier Nina Katrin Slem.

De Amerikaans-Canadese folkrockgroep, die zichzelf eenvoudigweg The Band noemde, zullen we ons voor altijd herinneren als de formatie die veel met Bob Dylan heeft samengewerkt. The Basement Tapes, samen met The Band, is een plaat die gezien wordt als een van de meest bijzondere die Dylan ooit gemaakt heeft. Wel, de mannen van de band konden ieder voor zich zo ongeveer alle instrumenten onder de zon bespelen en had een unieke sound die niemand ooit heeft kunnen nabootsen. Helaas is niemand van de band nog in leven. Gaat u genieten van de song Mystery Train van een andere Moondog Matinee uit 1973.

We kunnen het niet laten om af en toe weer eens iets merkwaardigs te laten horen in wat anders. Merkwaardig? Ja, daartoe mogen we het avant-garde werk van de Franse muzikant Pierre Bastien wel rekenen. Hij bouwt zelf allerlei ongewone mechanische instrumenten die helemaal zelf spelen. En die klanken produceren waaraan u even zult moeten wennen. En toch mengt hij die vreemde geluiden met zijn spel op de viool en de trompet, zodat het allemaal toch weer wat normaler klinkt. Nu ja, normaler tussen aanhalingstekens dan. Maakt u kennis met deze artiest die zich overduidelijk buiten de mainstream van welk genre dan ook durft te begeven. Het nummer dat we van Bastien draaien heet Troop Report van zijn album Machinations uit 2012.

Als beloofd hoort u nu een tweede deel van de pianosonate nummer 2, het vivace van de begaafde vroegmodernistische componist Sergei Prokofjev. Het wordt hier eveneens vertolkt door de pianist Yevgeny Koroljov.

Je had eind jaren 60 en begin jaren 70 rockbands die begonnen te experimenteren met allerhande keyboards en synthesizers. De symfonische rock werd toen geboren. Beroemd waren Rick Wakeman van Yes en natuurlijk Keith Emerson van Emerson, Lake & Palmer. In Nederland hadden we ook zo'n band met een begaafde keyboardspeler, namelijk Exception, jawel. En die groep zal toch bij veel oudere luisteraars een belletje doen rinkelen. En wie hadden ze in hun midden? Wel, Rick van der Linden natuurlijk. Deze man deed niet veel onder voor Wakeman en Emerson, zoals u zult horen in het afsluitende nummer van deze uitzending, getiteld For Example For Sure van het album Exception 5 uit 1972.

0: of via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSimopreis.nl.
1: Delta FM met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Gent. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. 2 Nederlandse activisten die deze week door Israël op zee werden tegengehouden, zijn aangekomen op Schiphol. Donderdag onderschepten Israëlische troepen een vloot van 10 schepen voor de kust van het Griekse eiland Kreta. De boten hadden honderden vrijwilligers aan boord uit meer dan 40 landen. Die waren op weg naar Gaza met hulpgoederen. Meer dan 180 mensen werden op een Israëlisch schip gezet. De meeste, onder wie de Nederlanders, werden vrijgelaten op Kreta. 2 mensen werden meegenomen naar Israël voor verhoor. Bij een brand in een woning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 jaar zijn licht gewond. Ze zijn lid van een jeugdbrandweergroep en hadden zelf het kampvuur gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. En het weer, vanavond buien, soms met onweer. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En het wordt morgen 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij draaien de hits. En hebben de informatie.
3: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel. Symfonia.
4: Goedenavond, welkom bij Symfonia, aflevering 1710. Een aflevering nog steeds uit onze 34ste jaargang. Met, zoals u gewend bent in Symfonia, de nodige nieuwigheden op het gebied van symfonische rock en verwante stijlen. En dat gaat dan van jazzrock tot art pop en art rock en allerlei andere stijlen die wij vinden passen in het programma. Zoals vanavond nieuwe muziek van de Italiaanse groep Tritop. Daarnaast hebben we een nieuwe plaat van de zanger van Leprous, Eina Solberg, die daarop samenwerkt met een symfonieorkest. En dat is niet het enige symfonieorkest dat we horen in deze uitzending, want we sluiten af met een lang nummer van Mahavishnu Orchestra, ook met een orkest erbij, dat gedirigeerd wordt door Michael Tilson Thomas. En die is ons onlangs ontvallen. Dus dat is meteen het in memoriam item. Daarnaast ook nieuwe muziek van My New Band Believe. En natuurlijk een nieuw album van de maand, want we zijn aan mei begonnen. En wat dat wordt, dat gaan we straks uitleggen. En we hebben opnieuw een crowdprog band gevonden die nog nooit eerder in Symfonia aan de orde was gekomen. En daarnaast is er verrassend nieuws rond Riverside. En we hebben meer muziek van de onlangs al geïntroduceerde plaat van Anton Rolaard. Anton Rolaard, wat ik al zeggen, hij heeft lang in de VS gewoond, maar hij is nu weer terug in Nederland. Het is een cover van een vroeg nummer van Yes. Maar we beginnen ook met nieuwe muziek en daarvoor gaan we naar Japan. En gaan we ook de jazzrock binnen. Het is namelijk de groep De Zolven. En de muzici van die groep die presenteren op Biblion hun 8e studioalbum in 11 jaar. Schijnbaar moeiteloos wederom energieke progressieve jazzrock. En in 12 gemiddeld zo'n 6 minuten durende wervelende tracks laten ze hun virtuositeit opnieuw de vrije loop zonder het melodieuze gehalte één moment uit het oog te verliezen. En we beginnen met het nummer Pixel Eternity Mind. Tenminste, de 2 woorden die worden gekoppeld door het oneindig teken. De Zolven.

U hoort het Japanse Dissolve met een nummer dat ik dan maar uitspreek als Pixel Eternity Mind. Want de woorden pixel en mind die worden gekoppeld met het oneindige teken. En dit is weer typisch voor die energieke mix van fusion, progressieve rock en jazz rock die we van Dissolve kennen. En die worden afgewisseld met vindingrijke elementen. Zoals bijvoorbeeld in dit nummer op frivole wijze geluiden uit computerspelen, uit antieke computerspelen en flipperkasten. U hoorde het vooral aan het begin verweven in stevige funken en shreddende melodieën. En verder zijn er naast de gebruikelijke Pat Metheny-referenties dit keer eveneens overeenkomsten met het vroege solowerk van de destijds in Japan razend populaire Larry Carlton te bespeuren. In Coastal Vibes waagt men zich daarnaast niet helemaal overtuigend aan een fusie van reggae-ritmes en funk. Het treffend getitelde Groovity poetst dat smetje mede door de opzwepende syncopische blazersinjecties efficiënt weg. Tot slot vertonen meeslepende symfonische synthesizer-thema's in de melancholieke afsluiter When the Light Returns overeenkomsten met het door Metheny en dienst toetsenman Lyle Mays beïnvloeden Lito Vitale Quartetto. Wij hebben echter genoemde track Groovity als tweede nummer voor u uitgekozen van de nieuwe Dissolve.

U hoorde Dissolve met nog een nummer van het nieuwe album. Het achtste alweer van deze Japanse groep Biblion. En dat nummer heet Groovity. De volgende nieuwe release komt uit Italië. En we kunnen niet over Tritop beginnen door niet eerst ook Wanderlust te noemen. Dat is namelijk de progband die drummer-componist Ivo Di Traia in 2008 oprichtte met toetsenman Roberto Sandirocco. En dat moet een ware virtuoos zijn geweest. En Wanderlust met daarin ook bassist Jacopo Di Traia bouwde in Centraal- en Zuidelijk Italië een geduchte live reputatie op. Vooral door het aan Keith Emerson in zijn toptijdschatplichtige spectaculaire spel van Sandirocco. En de toetsenist verongelukte echter in 2019. En Wanderlust werd omgevormd tot Tritop. Dat overigens de bijnaam was van die betreurde Sandirocco. En Di Traia, zelf een drumvirtuoos, heeft een erg sterke bezetting om zich heen verzameld met niet in de laatste plaats een zanger met goed getrainde stembanden in de persoon van Mattia Faiolo. En zijn warme en wendbare vocalen deden ons denken aan die van Ritual en Kaipa bekende Patrick Lundstroom. En Kaipa als mede het eveneens Zweedse The Flower Kings is toevallig ook een invloed die Tritop op de website noemt. En natuurlijk worden ook de grote namen uit de Britse en Italiaanse 70s rock aangehaald. En Tritop vermengt die invloeden met de melodieuze, zo u wilt, softere kant van Dream Theater. Denk aan de periode tot en met Metropolis Part 2. Oftewel, de muziek van Tritop is soms best stevig, maar prog metal wordt het echt nooit. En debuut Rise of Cassandra uit 2023 hebben we onterecht links laten liggen, maar dat maken we nog wel eens een keer goed. Eerst aandacht voor het nu verschenen Tritop 120 aan elkaar geschreven, dat nog wat uitgebalanceerder en volmaakter klinkt dan het debuut en dat die indruk maakt door sterke, aansprekende, uitgebalanceerde composities en het fantastische spel en de heldere opname en het accentloze Engels van de zanger en de meeslepende melodielijnen maken Tritop 120 toegankelijke album waar veel virtuositeit op tentoongespreid wordt. En het album is opgedragen aan de betreurde Roberto Sandirocco. En het 10 minuten lange Wanderlust Lust verwijst ook nog eens een keer duidelijk naar hem en natuurlijk naar de oude bandnaam. Tritop met Wanderlust.

We hoorden Wanderlust van het album Tritop 120, of misschien wel Tritop 120, van de Italiaanse band Tritop. En die plaat is verschenen bij M Studio Center. Kijk er voor meer details vooral op symfoniaradio.nl. We gaan door met een volgende nieuwe release. Vorige week, om precies te zijn 24 april, verscheen het tweede album van Einar Solberg, die vooral bekend is als frontman en zanger van de Noorse band Lepros. En op dit Fox Occulta hanteert Solberg een diepe persoonlijke benadering, aangezien die nou al meer dan 20 jaar een fervent fan is van klassieke muziek en soundtracks. En de teksten zijn ook persoonlijk, waarmee Vox Occulta thematisch gezien de lijn van 16 uit 2023 volgt. Waar dat solo debuut de dood van zijn vader en zijn vroege worstelingen met angsten belichten, is deze opvolger een onverbloemd zelfportret van Solberg, waarbij hij bovendien zijn licht schijnt op de wereld anno 2026. En in het langste nummer, Gregs geheten, weet Solberg ons een kleine 12 minuten intent te boeien met emotionele zang, perfect ondersteund door de buitengewoon dynamische orkestraties die Solberg zelf schreef met Espen Ramsli Frederiksen en die uitgevoerd worden door het Noors Radio Orkest. Uniek daarbij is dat hij het orkest soms moeiteloos laat samensmelten met zijn zware gitaren, vette toetsen en drums. En de bandbijdragen doen af en toe ook wel een beetje aan Lepros denken. Zo zit er in Gregs zelfs twee mooie gitaarsolo's. En zodoende heeft dit nummer alles in zich wat Solberg voor ogen had met Vox Occulta. En daarom hebben we ook dit nummer, Gregs, starring the Norwegian Radio Orchestra, voor u klaargezet van Einar Solberg.

kerkorgelklanken en ook een heel orkest. En zelfs nog een grunt of een scream in Gregs van Einar Solberg van zijn tweede soloalbum Vox Occulta. En u kent hem natuurlijk van Leprous. En vorig jaar draaiden we muziek van The Ballad of General Jupiter, de nieuwe cd van multi-instrumentalist en zanger Anton Rolaert. En Rolaert bracht tijdens zijn langdurig verblijf in de Verenigde Staten met Dreamer uit 2007 en de Plight of Lady Una in 2014 twee symfonische rockplaten uit. En mede debet daaraan was de inbreng van Reeve Tazar, toetsenist bij Annie Haslam, als mede bij Renaissance, die bekend staat om zijn liefde voor bands als Yes, Pink Floyd en Genesis. En hoewel de nieuwe cd uitgebracht werd op het meer op avant-garde en jazzrock gebaseerde Moon June Records, blijft Rolaert zijn symfonische rockhart volgen. En het nostalgische openingslied Amsterdam, het frivole And the Sky Turned Yellow en de afsluitende Caravan-achtige Yes-cover Yesterday Today zijn weliswaar beduidend zongmatiger dan voorheen. Het symfonische element is mede door de bijdrage van Reeve Tazar nog steeds aanwezig. En vanavond hebben we gekozen voor die Yes-cover vanuit vroege tijden van Yes, Yesterday and Today. Anton Rolaert. What?

U hoorde Yesterday and Today, een nummer van Yes, maar deze versie was van Anton Rolaard van zijn onlangs verschenen cd The Ballad of General Jupiter. Het kwam op 23 april voor velen als een donderslag bij heldere hemel. Die dag liet Marius Duda via zijn Facebookpagina weten dat na 25 jaar mijn reis met Riverside het eindpunt heeft bereikt, zo schreef hij. En voor fans, zo vervolgt hij, is het geen geheim dat wat mij persoonlijk bezighoudt vaak ook zijn weg vindt naar mijn teksten. En waar ik het op de nieuwste Lunatic Soul plaat heb over het verbreken van een toxische relatie, had ik het echt niet over een romantische relatie. Hij geeft daar wel bij aan dat hij een goede band heeft met de meeste Riverside-leden, waarbij uitsluitend de waarbij bij de fans natuurlijk meteen ook het speculeren begon met welke dan wel niet. En ondertussen hebben ook allerlei andere leden van Riverside, of allerlei andere leden, zijn er natuurlijk maar drie, via diverse online kanalen laten weten hoe zij erin staan. En het blijkt dat de groep al wat langer onderling conflicten had over van alles en nog wat. En dat dat ook de reden was dat in 2025 besloten werd eventjes een jaartje niets te doen. Maar toen de groep begin dit jaar weer bij elkaar kwam, toen waren dezelfde oneenigheden en nog steeds. En toen werd geprobeerd er een persbericht op te stellen, waarin werd aangekondigd om de band dan maar een jaar helemaal niks te laten doen of langere tijd. Maar daar werden ze het ook niet over eens. En toen kwam Duda dus met zijn statement. En in het licht hiervan draaien we een nummer van een van de fraaie platen van Riverside, Love, Fear and the Time Machine. En het heet #addicted Riverside.

Ja, Riverside is er dus mee gestopt. Alhoewel, de drummer, de enige nog van de oorspronkelijke bezetting, een van de oprichters dus, die zegt van hoe kan iemand die de band helemaal niet opgericht heeft de band uit elkaar laten gaan? Interessant, heeft hij erover gezegd. Maar het lijkt ons toch sterk dat hij een compleet nieuwe Riverside op gaat zetten. Want de twee andere leden naast Marius Duda, die hebben ondertussen wel hun conclusies getrokken. U hoorde hashtag addicted van Love, Fear and the Time Machine. En dat was het laatste album met de plotseling overleden, ook trouwens oprichter, gitarist Piotr Grasinski. En straks in de tweede uur hebben we nog meer nieuwe muziek en natuurlijk een nieuw album van de maand. En dat komt van de groep Aesthesis. U hoort zo meer van ons. Tot zometeen.

0: Symfonia. Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Delta FM met het nieuws.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn 2 mensen overleden door besmetting met het Hanta-virus. Volgens persbureau AFP gaat het om een Nederlands echtpaar dat een luchtweginfectie had gekregen. Buitenlandse Zaken in Den Haag kan het nog niet bevestigen. Een derde opvarende, een Brit, ligt op de intensive care in Johannesburg. Het Hanta-virus wordt overgedragen door knaagdieren. Mensen kunnen ziek worden van een beet of van de ontlasting. Het kan luchtweginfecties, koorts en nierklachten veroorzaken. Het cruiseschip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Gent. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. In het westen van Nigeria zijn meer dan 40 mensen gedood door een Nigeriaanse militie die samenwerkt met het leger. De gewapende militieleden gingen van deur tot deur op een plek waar Fulani-herders wonen. Dat zijn overwegend islamitische, nomadische veehouders. De overheid verdenkt ze van samenwerking met Al-Qaeda. Veel mensen uit de groep werden gearresteerd. Wie probeerde te vluchten werd neergeschoten. Het westen van Nigeria wordt al jaren geteisterd door gewapende bendes. Die houden zich bezig met dodelijke aanvallen op dorpen. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e.
13: En het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij draaien de hits. En hebben de informatie.
0: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel. Symfonia.
14: U bent weer terug bij Symfonia, nog een uur lang. Allerlei vormen van progressieve rock en verwante stijlen tot aan symfonisch georchestreerde jazzrock aan toe en krautprog bij Symfonia op Delta FM en Radio 350. En dit uur natuurlijk ook wat updates voor wat betreft het concertnieuws en een nieuw album van de maand uit Frankrijk van Aesthesis. We beginnen ook met nieuwe muziek en dat doen we met My New Band Believe. Huidige lieveling van de progressief ingestelde alternatieve popjournalistiek die op zoek is naar wat uitdagends is toch wel Angine de Poitrine. Enkele jaren geleden was er rond Black Midi een vergelijkbare, zij het misschien net iets bescheidener hype. En media als Pitchfork kwamen terminologie tekort om de complexe rock van de Britse band te omschrijven. En na drie albums viel Black Midi uiteen. En nu komt een van de leden, Cameron Picton, met een solo-project. Nou ja, solo-project. Op het volledig akoestische self-titled debuut van My Beat New Band Believe zijn in totaal zo'n 50 muzici en zangers te horen die een divers arsenaal aan blaas, strijk, tokkel en slagwerkinstrumenten bespelen. En onder die kleine menigte bevindt zich ook een koor en een strijkkwartet. En de man achter My New Band Believe, Cameron Picton dus, die is daarin vooral geïnspireerd door de folk uit de jaren 70, de folk rock van groepen als Pentangle en Fairport Convention. En hij is vooral erg gecharmeerd van de tokkels van gitaristen van Pentangle, Burt Jans en John Renburn. En dat is goed te horen in de vele lage akoestische gitaartokkels die je in de muziek hoort. Bijvoorbeeld in de nummers Target Practice en In the Blink of an Eye van My New Band Believe.

In the Blink of an Eye. En daarvoor Target Practice van My New Band Believe. Oftewel Cameron Picton, voorheen van Black Midi. En die plaat die heet ook My New Band Believe. Er is weliswaar een optreden gepland op 7 oktober in het kleine Cinetol in Amsterdam. Maar dat lijkt echt een optreden om veel pers te genereren. En dat is ook al lang uitverkocht. Er zal vast nog wel meer komen op het gebied van toeren, festivals misschien. Maar wij gaan in ieder geval door met het concertnieuws en beginnen met nieuwe toevoegingen. Zo is er een toevoeging bij het concert wat al eerder aangekondigd was van Earthside op 24 mei in Poppodium Boerderij in Zoetermeer. Het voorprogramma wordt namelijk verzorgd door Holosoil, dat net een EP heeft uitgebracht via Inside Out. Uriah Heep gaat ermee stoppen. De Magician's Farewell Tour is aangekondigd voor dit najaar met 4 optredens in Nederland. In de Phil in Haarlem op 24 oktober. Theater Heerlen op 25 oktober. 21 november in de Muzis in Arnhem. En op 22 november in het Muziekgebouw in Eindhoven. Dus allemaal in theaterzalen, dan wel klassige zitzalen, muziekzalen. Niet de clubs dus. De No Twist komt ook weer naar Nederland, of de No Twist zo u wilt. En ook naar Münster, wat natuurlijk niet zo heel ver over de grens is vanaf hier. Skaters Palace in Münster op 5 november en januari volgend jaar, 15 januari in Doornroosje in Nijmegen. Epica treedt op in Carré in januari volgend jaar. We hebben het al aangekondigd. Er waren al 2 optredens om het 25-jarig jubileum te vieren. Er is er eentje aan toegevoegd op 31 januari. Naast die van 29 en 30. En we draaiden onlangs muziek van Arthur Brown's Kingdom Come. En of dat een trigger is geweest, weten we niet. Maar in ieder geval is er nu een Nederlandse tournee aangekondigd van The Crazy World of Arthur Brown. Bekend van de 60s hit Fire. En op 1 april volgend jaar kunt u naar Tivoli Vredenburg, 2 april naar de Pul in Uden en 3 april naar Poppodium Boerderij in Zoetermeer. En Muziekbank Concordia en Metropool hebben samen in Enschede Popdocs. Iedere derde maandag van de maand is er een popdocumentaire te aanschouwen in Concordia. En op 18 mei zal dat zijn de documentaire Burning Ambition over Iron Maiden. Ingeleid door Sjors Trimbach, een Iron Maiden fan die ook grafisch ontwerper is met een bandlogo passie. En deze week kunt u bijvoorbeeld op 4 mei naar Tivoli Vredenburg voor Christopher Cross. En op diezelfde dag kunt u naar Doornroosje in Nijmegen voor Crippled Black Phoenix en Temple Thang. Wishbone Ash die toert ook weer in den landen en is onder andere te aanschouwen op 7 mei in de Metropool in Hengelo. Er zijn nog 3 optredens. Kijkt u vooral op symfoniaradio.nl daarvoor. Super Sister is op 7 mei in Oosterpoort in Groningen en 9 mei in Doornroosje in Nijmegen. En Bertolf Lenting en Diederik Nonden die maken verzorgde popmuziek met een Beatles-tik. Er zijn diverse theaterconcerten in het hele land, waaronder op 8 mei in Raalte in het Hoftheater. Op diezelfde dag kunt u ook naar Münster, naar de Jovel Muziekhalle, voor een optreden van Mostly Autumn. En de volgende dag is die groep in Zentrum Altenberg in Oberhausen. En Fischer Z is bezig met de 50th Anniversary Tour. En die is op 8 mei in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Een dag later is Osnoy Trio. En dan hebben we het over jazzrock in Lantarenvenster in Rotterdam. En Schiller met Euphoria in Surround Sound. Bijzondere shows. Die zijn op 10 mei in Rudolf Weber Arena in Oberhausen te aanschouwen. En op 12 mei kunt u ook naar de Langzes Arena in Keulen. En komend weekend is er een mini-festival Prog NL. Georganiseerd door Stichting Serious Music in het Park Villa Theater in Alphen aan de Rijn. 9 mei hebben we het dan over. Zaterdag dus met Profuna Ocean, Leap Day, The Serious Phenomenon en Deflection. En het begint om 4 uur 's middags. En wij gaan door met een nieuw album van de maand. En dat is de plaat Out of Step van Aesthesis. En dat is eind november vorig jaar verschenen. En het is het derde album van de Franse alternatieve en post-progressieve band. En grote man achter Aesthesis is multi-instrumentalist Aurélien Goude. Hij is verantwoordelijk voor de muziek en de teksten en daarnaast zang en bespelen van keyboards, gitaar en bas. En er zijn natuurlijk nog een aantal leden meer van die in de band zitten. En de nieuwe plaat die navigeert stilistisch tussen filmische sferen, art rock experimenten en scherpe riffs en houdt het midden tussen de 2 voorgangers. De mysterieuze sfeer van The Awakening uit 2020 is terug en wordt gecombineerd met het directere geluid van Watching Worlds Collide uit 2022. En wij gaan nu eerst luisteren naar het openingsnummer van Out of Step en het heet Connection van Aesthesis.

U hoorde muziek van ons album van de maand, Out of Step van Ed Thesis. En u hoorde het openingsnummer Connection. We hebben weer een Duitse groep gevonden waar we nog nooit aandacht aan hadden besteed. Het is een band die dan ook in eigen beheer een debuut uitbracht in 1982. En dat terwijl de groep al in 1970 werd opgericht. We hebben het over Werwolf uit Olpen in het Sauerland. En de groep heeft wel in de jaren 70 al voor programma's gespeeld voor grote namen als Gropschnitt, Birth Control en Eloy. En bij beluistering van Creation, want zo heet die plaat, kunnen we constateren dat Werwolf de kwaliteiten van die bands weliswaar niet haalt, maar het album heeft zeker wel zijn charme. En de groep die richtte zich meer op melodieuze aspecten dan op muzikale krachtpatserij. En je hoort de invloed van bijvoorbeeld Barclay, James Harvest, Camel en Genesis ook zeker wel terug. En daarbij heeft de zangeres Gita Lewenstein een prettige stem. Maar kort na het verschijnen van Creation hield Werwolf er al mee op. Maar die groep had toch wel indruk gemaakt, ook tot ver buiten het Sauerland, want die plaat, die LP die in eigen beheer was uitgebracht, die was op een gegeven moment heel veel geld waard. En Lasers Edge bracht in 92, dat is toch een Amerikaans label, een cd-versie uit. En later kwamen er nog twee cd-versies in de 97 bij Garden of Delight en via Black Rails Records in 2004, met een aantal bonusnummers. En die kwamen van een demo uit 1979, waarop Lewenstein bleek ook wat minder rustig te zingen en haar stembanden flink te konden oprekken. En wij gaan een nummer laten horen dat oorspronkelijk van die demo komt, My Story van Werwolf.

0: mamada. Oh madale, oh madale le le le le.
1: Voor de volgende vier nummers voegt het orkest van Count Basie zich bij Ella Fitzgerald en het Tommy Flanagan trio. Samen brengen zij achtereenvolgens Shiny Stockings, dan een Cole Porter medley met daarin Too Darn Hot en It's All Right With Me. Vervolgens het bekende thema van Sanford and Son, ook wel Street Beater genoemd. En als laatste I Can't Stop Loving You.

Thank you. Count Basie Orchestra, ladies and gentlemen.

much. Thank you very much, dear.

son.

Tot slot dan de finale van het concert door Ella Fitzgerald. Count Basie, die weer achter de piano plaatsneemt. En de Jazz Philharmonic All Stars. Vanwege de tijd kunnen we jammer genoeg niet het hele nummer laten horen. Maar geniet u van Sea Jam Blues.

Dit was Jazz at Night voor vanavond. Ik hoop dat u genoten heeft van het concert Jazz at the Santa Monica Civic 72... dat we de afgelopen 3 weken hebben laten horen. Tot slot nog een citaat van Enos Payne. Jazz is a feeling, more than anything else. It isn't music, it's language. Voor nu of straks wens ik u wel trusten en voor morgen gezond weer op. Dag.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een uitbraak, vermoedelijk van het Hanta-virus, op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. Een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk heeft het leven gekost aan 3 Nederlanders. 3 andere mensen raakten gewond. Volgens Franse media botsten de Nederlanders op een kruising bij de plaats Jante op een andere auto. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag verleent consulaire bijstand. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Met nog 3 ronden te spelen is Inter Milaan nu al kampioen van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. En het weer, eerst nog een bui, vannacht is er kans op nevel en mist. Morgen wolken en zon, 's middags weer stevige buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.
3: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

Als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen...

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale mediakanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. In Frankrijk heeft de radicaal linkse politicus Jean-Luc Mélenchon zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij is de eerste politiek leider die zich kandidaat stelt. Mélenchon deed al 3 keer eerder een gooi naar het Franse presidentschap. In 2022 werd hij derde, na de radicaal-rechtse Marine Le Pen en Emmanuel Macron, die nu president is. Mélenchon is niet onomstreden. Zo steunde hij de Russische annexatie van de Krim en wordt hij beschuldigd van antisemitisme. En met nog 3 speelronden te gaan is internationale kampioen geworden van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. Het weer, het is wisselend bewolkt met hier en daar nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. De komende dag wolken en zon, maar 's middags meer kans op buien. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Etje Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om mensen van boord te laten gaan. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeert de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland terugroept. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e achter George Russell. Lando Norris werd in Miami 2e, Oscar Piastri 3e. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon en 's middags vooral landinwaarts meer kans op buien en onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale mediakanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun commerciële schepen daar weg te krijgen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na de aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische zorg nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan.